in mijn gaten, in Ardèche, in de Ardèche, aan de Ardèche. Anfang Juli 2025.